0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een busongeluk in Beieren, net ten noorden van München, is aan het begin van de middag een kind van ongeveer 8 jaar omgekomen. Bij de botsing tussen een lijnbus en een touringcar met basisschoolkinderen raakten alle 35 inzittenden van de touringcar gewond, van wie 3 ernstig. De chauffeurs hadden geen alcohol gedronken, volgens de lokale autoriteiten. Rijkswaterstaat zet geplande onderhoudsprojecten voor 2027 en 2028 in Noord-Nederland voorlopig stil vanwege geldgebrek. Daardoor wordt onder meer 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook werkzaamheden aan vangrails, wegmarkeringen en bermen worden geraakt. Volgens Rijkswaterstaat speelt het financiële tekort niet alleen in Noord-Nederland, maar ook elders in het land. De Verenigde Staten hebben in de Golf van Oman een olietanker met 24 Indiase opvarenden aangevallen, na het negeren van een marineblokkade. Het schip werd rond 7:15 vanochtend tot stilstand gebracht, waarna een Amerikaans vliegtuig precisiegranaten op de machinekamer afvuurde. 3 bemanningsleden zijn vermist, 21 anderen zijn gered. Bij een grote controleactie op bedrijventerrein De Heining in Amsterdam heeft de politie ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak aangetroffen en in beslag genomen. In 10 panden werden invallen gedaan, waarbij onder meer illegale slaapplaatsen, brandonveilige situaties en verschillende milieuovertredingen zijn vastgesteld. 2 personen zijn aangehouden wegens het niet kunnen tonen van legitimatie. Het weerbericht. Nog kans op een enkele bui. Het klaart regelmatig op. Het koelt af tot minimaal 8 graden landinwaarts. Donderdag geregeld zon en in het binnenland af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

0: 4FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet,
6: RadioNet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

It's Bauer FM. Stay safe.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een busongeluk in Beieren, net ten noorden van München, is aan het begin van de middag een kind van ongeveer 8 jaar omgekomen. Bij de botsing tussen een lijnbus en een touringcar met basisschoolkinderen raakten alle 35 inzittenden van de touringcar gewond, van wie 3 ernstig. De chauffeurs hadden geen alcohol gedronken, volgens de lokale autoriteiten. Rijkswaterstaat zet geplande onderhoudsprojecten voor 2027 en 2028 in Noord-Nederland voorlopig stil vanwege geldgebrek. Daardoor wordt onder meer 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook werkzaamheden aan vangrails, wegmarkeringen en bermen worden geraakt. Volgens Rijkswaterstaat speelt het financiële tekort niet alleen in Noord-Nederland, maar ook elders in het land. De Verenigde Staten hebben in de Golf van Oman een olietanker met 24 Indiase opvarenden aangevallen, na het negeren van een marineblokkade. Het schip werd rond 7:15 vanochtend tot stilstand gebracht, waarna een Amerikaans vliegtuig precisiegranaten op de machinekamer afvuurde. 3 bemanningsleden zijn vermist, 21 anderen zijn gered. Bij een grote controleactie op bedrijventerrein De Heining in Amsterdam heeft de politie ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak aangetroffen en in beslag genomen. In 10 panden werden invallen gedaan, waarbij onder meer illegale slaapplaatsen, brandonveilige situaties en verschillende milieuovertredingen zijn vastgesteld. 2 personen zijn aangehouden wegens het niet kunnen tonen van legitimatie. Het weerbericht. Nog kans op een enkele bui. Het klaart regelmatig op. Het koelt af tot minimaal 8 graden landinwaarts. Donderdag geregeld zon en in het binnenland af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. Ga dan naar hitspowerfm.nl.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een busongeluk in Beieren, net ten noorden van München, is aan het begin van de middag een kind van ongeveer 8 jaar omgekomen. Bij de botsing tussen een lijnbus en een touringcar met basisschoolkinderen raakten alle 35 inzittenden van de touringcar gewond, van wie 3 ernstig. De chauffeurs hadden geen alcohol gedronken, volgens de lokale autoriteiten. Rijkswaterstaat zet geplande onderhoudsprojecten voor 2027 en 2028 in Noord-Nederland voorlopig stil vanwege geldgebrek. Daardoor wordt onder meer 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook werkzaamheden aan vangrails, wegmarkeringen en bermen worden geraakt. Volgens Rijkswaterstaat speelt het financiële tekort niet alleen in Noord-Nederland, maar ook elders in het land. De Verenigde Staten hebben in de Golf van Oman een olietanker met 24 Indiase opvarenden aangevallen, na het negeren van een marineblokkade. Het schip werd rond 7:15 vanochtend tot stilstand gebracht, waarna een Amerikaans vliegtuig precisiegranaten op de machinekamer afvuurde. 3 bemanningsleden zijn vermist, 21 anderen zijn gered. Bij een grote controleactie op bedrijventerrein De Heining in Amsterdam heeft de politie ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak aangetroffen en in beslag genomen. In 10 panden werden invallen gedaan, waarbij onder meer illegale slaapplaatsen, brandonveilige situaties en verschillende milieuovertredingen zijn vastgesteld. 2 personen zijn aangehouden wegens het niet kunnen tonen van legitimatie. Het weerbericht. Nog kans op een enkele bui. Het klaart regelmatig op. Het koelt af tot minimaal 8 graden landinwaarts. Donderdag geregeld zon en in het binnenland af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een busongeluk in Beieren, net ten noorden van München, is aan het begin van de middag een kind van ongeveer 8 jaar omgekomen. Bij de botsing tussen een lijnbus en een touringcar met basisschoolkinderen raakten alle 35 inzittenden van de touringcar gewond, van wie 3 ernstig. De chauffeurs hadden geen alcohol gedronken, volgens de lokale autoriteiten. Rijkswaterstaat zet geplande onderhoudsprojecten voor 2027 en 2028 in Noord-Nederland voorlopig stil vanwege geldgebrek. Daardoor wordt onder meer 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook werkzaamheden aan vangrails, wegmarkeringen en bermen worden geraakt. Volgens Rijkswaterstaat speelt het financiële tekort niet alleen in Noord-Nederland, maar ook elders in het land. De Verenigde Staten hebben in de Golf van Oman een olietanker met 24 Indiase opvarenden aangevallen, na het negeren van een marineblokkade. Het schip werd rond 7:15 vanochtend tot stilstand gebracht, waarna een Amerikaans vliegtuig precisiegranaten op de machinekamer afvuurde. 3 bemanningsleden zijn vermist, 21 anderen zijn gered. Bij een grote controleactie op bedrijventerrein De Heining in Amsterdam heeft de politie ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak aangetroffen en in beslag genomen. In 10 panden werden invallen gedaan, waarbij onder meer illegale slaapplaatsen, brandonveilige situaties en verschillende milieuovertredingen zijn vastgesteld. 2 personen zijn aangehouden wegens het niet kunnen tonen van legitimatie. Het weerbericht. Nog kans op een enkele bui. Het klaart regelmatig op. Het koelt af tot minimaal 8 graden landinwaarts. Donderdag geregeld zon en in het binnenland af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een man een beroepsverbod opgelegd en zijn BIG-registratie doorgehaald. De voormalig anesthesiemedewerker werkte ondanks een verbod, voerde ongepaste medische handelingen uit en was daarbij vaak onder invloed van alcohol. In 2024 werd hij daarvoor veroordeeld. Het hoger beroep loopt nog.
1: De Franse zanger Patrick Bruel is aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten, moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Volgens justitie zijn er inmiddels minstens 26 vrouwen die hem beschuldigen van seksueel geweld of seksuele intimidatie. Alle 5 wethouders van de Gelderse gemeente Tiel zijn opgestapt na een artikel over het plotselinge vertrek van voormalig burgemeester Frank van der Meijden. 2 wethouders van Pro stapten eerder op, gevolgd door 3 andere wethouders tijdens de raadsvergadering van gisteravond. Waarnemend burgemeester Van Egmond overlegt met de commissaris van de Koning over de ontstane situatie. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald tot ruim 129.700, blijkt uit cijfers van Nuffic. Het aantal studenten uit Duitsland en China nam sterk af, terwijl er juist meer studenten uit India en Spanje kwamen. Tegelijkertijd groeide het aantal internationale techniekstudenten met 11%, vooral door de TU Eindhoven.
2: Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en volgen enkele buien, gevolgd door perioden met regen. Het noordoosten houdt het tot de avond droog. Tussen 15 en 17 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
3: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
3: Jacques Chirac.

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: De Franse zanger Patrick Bruel is aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten, moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Volgens justitie zijn er inmiddels minstens 26 vrouwen die hem beschuldigen van seksueel geweld of seksuele intimidatie. Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een man een beroepsverbod opgelegd en zijn BIG-registratie doorgehaald. De voormalig anesthesiemedewerker werkte ondanks een verbod, voerde ongepaste medische handelingen uit en was daarbij vaak onder invloed van alcohol. In 2024 werd hij daarvoor veroordeeld. Het hoger beroep loopt nog. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald tot ruim 129.700, blijkt uit cijfers van Nuffic. Het aantal studenten uit Duitsland en China nam sterk af, terwijl er juist meer studenten uit India en Spanje kwamen. Tegelijkertijd groeide het aantal internationale techniekstudenten met 11%, vooral door de TU Eindhoven. Alle 5 wethouders van de Gelderse gemeente Tiel zijn opgestapt na een artikel over het plotselinge vertrek van voormalig burgemeester Frank van der Meijden. 2 wethouders van Pro stapten eerder op, gevolgd door 3 andere wethouders tijdens de raadsvergadering van gisteravond. Waarnemend burgemeester Van Egmond overlegt met de commissaris van de Koning over de ontstane situatie.
3: Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en volgen enkele buien, gevolgd door perioden met regen. Het noordoosten houdt het tot de avond droog. Tussen 15 en 17 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
4: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Deze ketenschappers hebben in de Indische Oceaan een walviskerkhof gevonden dat groter, ouder en dieper is dan eerder ontdekte locaties. In de Diamantina Trog troffen ze op 7 kilometer diepte, verspreid over 1200 kilometer, miljoenen karkassen aan, waaronder een nog onbekende uitgestorven soort. Veel van de aangetroffen diersoorten zijn nieuw voor de wetenschap. Na de zomer mogen alle HAVO-scholen in Nederland waarschijnlijk praktijkgerichte vakken aanbieden. Het Calvijn College in Goes doet met 239 andere HAVO's mee aan een pilot van het ministerie van Onderwijs die al 3 jaar loopt. Volgens het ministerie kan het aandeel HAVO-vestigingen dat deze vakken aanbiedt komende jaren oplopen tot 75%. Bij een voormalige parenclub in Lelystad is in de vroege ochtend rond 17:45 brand uitgebroken. Het pand, dat recent door de gemeente is gekocht, moet als verloren worden beschouwd. De brandweer is met veel mensen aanwezig en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat, maar het pand wordt niet meer geblust. Uit cijfers van databureau Opta blijkt dat er geen eenduidig profiel bestaat van een wereldkampioen voetbal als gekeken wordt naar de winnaars van de afgelopen 6 edities. Teams met zowel sterke als minder sterke defensies en aanvallen werden in die periode kampioen. Ook factoren als leeftijd, ervaring van de bondscoach en andere statistieken geven geen helder beeld. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en volgen enkele buien, gevolgd door perioden met regen. Het noordoosten houdt het tot de avond droog. Tussen 15 en 17 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Haas.
1: Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet
6: met een D
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

winter, zomer en winter. Hij zwoeg door het hele jaar. Maar de bankschuld werkt het hardste en drukt op alles voor. Hij werkt ook op zondag.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Na de zomer mogen alle HAVO-scholen in Nederland waarschijnlijk praktijkgerichte vakken aanbieden. Het Calvijn College in Goes doet met 239 andere HAVO's mee aan een pilot van het ministerie van Onderwijs die al 3 jaar loopt. Volgens het ministerie kan het aandeel HAVO-vestigingen dat deze vakken aanbiedt komende jaren oplopen tot 75%. Het Amerikaanse leger heeft volgens berichten opnieuw doelen in Iran aangevallen, waarbij op meerdere plaatsen explosies zijn gemeld. Iran zegt daarop de straat van Hormuz volledig te hebben gesloten en waarschuwt schepen die de zeestraat toch willen passeren. De Verenigde Staten stellen dat de vaarroute open blijft voor de commerciële scheepvaart en melden dat geen Amerikaanse oorlogsschepen zijn geraakt. Uit cijfers van databureau Opta blijkt dat er geen eenduidig profiel bestaat van een wereldkampioen voetbal als gekeken wordt naar de winnaars van de afgelopen 6 edities. Teams met zowel sterke als minder sterke defensies en aanvallen werden in die periode kampioen. Ook factoren als leeftijd, ervaring van de bondscoach en andere statistieken geven geen helder beeld. Bij een voormalige parenclub in Lelystad is in de vroege ochtend rond 5:45 brand uitgebroken. Het pand, dat recent door de gemeente is gekocht, moet als verloren worden beschouwd. De brandweer is met veel mensen aanwezig en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat, maar het pand wordt niet meer geblust. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en volgen enkele buien, gevolgd door perioden met regen. Het noordoosten houdt het tot de avond droog. Tussen 15 en 17 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
3: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits, de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM.

0: Dance Power FM.
1: Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Na de zomer mogen alle HAVO-scholen in Nederland waarschijnlijk praktijkgerichte vakken aanbieden. Het Calvijn College in Goes doet met 239 andere HAVO's mee aan een pilot van het ministerie van Onderwijs die al 3 jaar loopt. Volgens het ministerie kan het aandeel HAVO-vestigingen dat deze vakken aanbiedt komende jaren oplopen tot 75%. Het Amerikaanse leger heeft volgens berichten opnieuw doelen in Iran aangevallen, waarbij op meerdere plaatsen explosies zijn gemeld. Iran zegt daarop de straat van Hormuz volledig te hebben gesloten en waarschuwt schepen die de zeestraat toch willen passeren. De Verenigde Staten stellen dat de vaarroute open blijft voor de commerciële scheepvaart en melden dat geen Amerikaanse oorlogsschepen zijn geraakt. Uit cijfers van databureau Opta blijkt dat er geen eenduidig profiel bestaat van een wereldkampioen voetbal als gekeken wordt naar de winnaars van de afgelopen 6 edities. Teams met zowel sterke als minder sterke defensies en aanvallen werden in die periode kampioen. Ook factoren als leeftijd, ervaring van de bondscoach en andere statistieken geven geen helder beeld. Bij een voormalige parenclub in Lelystad is in de vroege ochtend rond 17:45 brand uitgebroken. Het pand, dat recent door de gemeente is gekocht, moet als verloren worden beschouwd. De brandweer is met veel mensen aanwezig en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat, maar het pand wordt niet meer geblust. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en volgen enkele buien, gevolgd door perioden met regen. Het noordoosten houdt het tot de avond droog. Tussen 15 en 17 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
3: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: recently.
1: Knet her hard over your speakers.
2: Over your speakers.
1: Speakers. Speakers. Speakers.
3: Ben jij ook zo'n maagkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
1: Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Power FM.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet,
2: RadioNet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: walks barely down the street with the people way down low.
1: We'll be right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Na de zomer mogen alle HAVO-scholen in Nederland waarschijnlijk praktijkgerichte vakken aanbieden. Het Calvijn College in Goes doet met 239 andere HAVO's mee aan een pilot van het ministerie van Onderwijs die al 3 jaar loopt. Volgens het ministerie kan het aandeel HAVO-vestigingen dat deze vakken aanbiedt komende jaren oplopen tot 75%. Het Amerikaanse leger heeft volgens berichten opnieuw doelen in Iran aangevallen, waarbij op meerdere plaatsen explosies zijn gemeld. Iran zegt daarop de straat van Hormuz volledig te hebben gesloten en waarschuwt schepen die de zeestraat toch willen passeren. De Verenigde Staten stellen dat de vaarroute open blijft voor de commerciële scheepvaart en melden dat geen Amerikaanse oorlogsschepen zijn geraakt. Uit cijfers van databureau Opta blijkt dat er geen eenduidig profiel bestaat van een wereldkampioen voetbal als gekeken wordt naar de winnaars van de afgelopen 6 edities. Teams met zowel sterke als minder sterke defensies en aanvallen werden in die periode kampioen. Ook factoren als leeftijd, ervaring van de bondscoach en andere statistieken geven geen helder beeld. Bij een voormalige parenclub in Lelystad is in de vroege ochtend rond 17:15 brand uitgebroken. Het pand, dat recent door de gemeente is gekocht, moet als verloren worden beschouwd. De brandweer is met veel mensen aanwezig en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat, maar het pand wordt niet meer geblust. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en volgen enkele buien, gevolgd door perioden met regen. Het noordoosten houdt het tot de avond droog. Tussen 15 en 17 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
2: de beste door muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: En wilt u in dit programma nog een verzoekje horen? We zijn natuurlijk bereikbaar 0625 26 26 20. Dan appt u rechtstreeks bij de studio.
1: Speakers. Over je speakers. Speakers. Speakers. Speakers. 24/7 online. It's Power FM. It's Power FM.
0: Zoals maar net. We gaan verder met Roger. I want to be your man.

0: Tony Curry met het liedje A Room With A Few.
1: Die generatie webstations, luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.
0: Ja, dan gaan we nu verder met de plaat en zijn verhaal.
2: De beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Soms denk ik wel eens aan je, want ik ben je na al die tijd nog steeds niet vergeten. Ik zou graag willen weten hoe het nu met je gaat, maar er is niets dat ik voor je kan doen. Ik zag je voor het eerst toen ik als journalist naar jouw land werd gestuurd. En toevallig kreeg ik je voor mijn lens. Een jong meisje op blote voeten in de sloppenwijken van een grote stad. Je rende mij een kant op. Ik draaide me om en stak mijn hand uit. Je pakte hem en je begon breeduit te lachen. Maar onder die lach zat jouw ongeluk diep verborgen, ook al zag ik dat op dat moment nog niet. Ik ging met je mee en 's avonds zat ik zwijgend naar je te kijken. Je stond te dansen bij de grote vuren die de mensen 's avonds in de openlucht ontstaken. Anderen zaten zachtjes eeuwenoude liederen te zingen die het verhaal van jouw volk vertelden. Ze zongen over goud en diamanten die door jullie uit de grond werden gehaald voor de rijke blanken, terwijl jullie er alleen maar levens door verloren. Maar ik moest weer terug naar Manhattan, waar ik mijn brood verdien met mijn verhalen. Sindsdien heb ik jouw lach niet meer gehoord. Ik heb je zoveel brieven gestuurd, maar nooit antwoord gekregen. Ik weet niet hoe het nu met je is, maar ik hoop dat je vindt waar je naar op zoek was. Daar, in die sloppenwijk in Zuid-Afrika, heb jij mijn hart gestolen. En het enige dat ik nu nog kan doen, is hopen dat er meer mensen zijn die naar jou omkijken.

Ja, je hoort nog, luister nog steeds naar Hits Power FM. Natuurlijk met de graaf in de middag. Het volgende plaatje is speciaal even voor mijn schoonmoeder, die vandaag jarig is. Ze wordt 87. Ik zou zeggen, gefeliciteerd.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een crash met een lege helikopter in de Pakistanse stad Muzaffarabad zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen, vermoedelijk allemaal inzittenden. Het ongeluk gebeurde bij het opstijgen, volgens het leger, door een technische oorzaak. Een groot deel van de slachtoffers is al met militaire eer begraven. Het Chinese JD.com heeft dochtermerk Joybuy gelanceerd in 6 Europese landen, waaronder Nederland. Joybuy biedt een groot assortiment producten en belooft levering op dezelfde dag van bestelling. De Europese Commissie onderzoekt momenteel of de voorgenomen overname van het moederbedrijf van Mediamarkt door JD.com deels met staatssteun uit China is gefinancierd. De NS voert volgend jaar lijnnummers in voor alle treinverbindingen. Op station Amersfoort Centraal loopt een proef waarbij reizigers wordt gevraagd hoe zij de lijnnummers op borden en in de NS-app ervaren. Inzendingen voor een nieuwe lijnenkaart zijn tot half augustus welkom, waarna een jury in september het winnende ontwerp kiest. Joseph Oosting is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. De 54-jarige Oosting tekent een contract voor 2 seizoenen en volgt Melvin Boel op, die vorige week ontslagen werd na 1 jaar bij de club. Het is nog niet bekend wie de assistenten van Oosting worden. Het weerbericht. Eerst zonnig. De bewolking neemt daarna vanuit het westen toe. Tussen 15 en 17 graden. Tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Because I gotta have faith. Baby!

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Luister naar het leukste radiostation van Nederland. Hits Power FM.

dans en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is op.

0: Norway.
1: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net
2: met een D
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het Chinese JD.com heeft dochtermerk Joybuy gelanceerd in 6 Europese landen, waaronder Nederland. Joybuy biedt een groot assortiment producten en belooft levering op dezelfde dag van bestelling. De Europese Commissie onderzoekt momenteel of de voorgenomen overname van het moederbedrijf van Mediamarkt door JD.com deels met staatssteun uit China is gefinancierd. Bij een crash met een lege helikopter in de Pakistanse stad Muzaffarabad zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen, vermoedelijk allemaal inzittenden. Het ongeluk gebeurde bij het opstijgen, volgens het leger, door een technische oorzaak. Een groot deel van de slachtoffers is al met militaire eer begraven. Joseph Oosting is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. De 54-jarige Oosting tekent een contract voor 2 seizoenen en volgt Melvin Boel op, die vorige week ontslagen werd na 1 jaar bij de club. Het is nog niet bekend wie de assistenten van Oosting worden. De NS voert volgend jaar lijnnummers in voor alle treinverbindingen. Op station Amersfoort Centraal loopt een proef waarbij reizigers wordt gevraagd hoe zij de lijnnummers op borden en in de NS-app ervaren. Inzendingen voor een nieuwe lijnenkaart zijn tot half augustus welkom, waarna een jury in september het winnende ontwerp kiest. Het weerbericht. Eerst zonnig. De bewolking neemt daarna vanuit het westen toe. Tussen 15 en 17 graden. Tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je roepen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.
1: Meisjes met rode haren, die kunnen kussen.
0: Hits Power FM. Altijd en overal, 24 uur per dag. Hits Power FM.

0: Michael Jackson en natuurlijk Mick Jagger. State of Shock.
1: It's Power FM.
0: We gaan verder met Louis Capaldi. En die zingt een titel. How do I miss someone who broke me? Dit is It's Power FM, Joop de Graaf in de middag. En een welkom.

0: Ja, je hoorde natuurlijk Within Temptation, Smash Into Pieces, Somebody Like You. De voorlang natuurlijk, even kijken, Louis Capaldi, How Do I Miss Somebody Who Broke Me.
1: Goedemorgen, Hits Power FM, elke nieuwe geluid van je radio, Hits Power in de middag.
0: We gaan verder, Tino Martin en Replay, één dag.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De politieagent die vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot na een fatbike-roof in Capelle aan den IJssel, wordt niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie was het schieten gerechtvaardigd en handelde de agent volgens de geldende richtlijnen. De jongen had een doorgeladen vuurwapen bij zich en werd geraakt door een schot in de borst. Bij een botsing tussen een auto en meerdere fietsers in Vogelwaarde in de gemeente Hulst zijn mensen gewond geraakt. Ook kinderen zijn bij het ongeluk rond 12:30 's middags betrokken. De N290 is in beide richtingen afgesloten en hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De Britse minister van Defensie Healey treedt af uit onvrede over het gebrek aan investeringen in de strijdkrachten. In zijn ontslagbrief bekritiseert hij premier Starmer en stelt dat het nieuwe begrotingsvoorstel de paraatheid verkleint en het land minder veilig maakt. Het begrotingsvoorstel is nog niet openbaar. De Zweedse regering trekt het plan in om de minimumleeftijd voor gevangenisstraf te verlagen van 15 naar 13 jaar. Volgens de minister van Justitie is er in het parlement te weinig steun voor het wetsvoorstel. Het kabinet werkt nu aan een nieuw voorstel om de strafrechtelijke leeftijdsgrens te verlagen naar 14 jaar. Het weerbericht. Eerst zonnig. De bewolking neemt daarna vanuit het westen toe, tussen 15 en 17 graden. Tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Ja, je hoorde natuurlijk Donna Summer met haar Bad Girls. En dat allemaal natuurlijk op niet de grootste, maar wel de mooiste. Hits Power FM, de grootste van de regio. We gaan verder met nog een plaatje uit de 80e jaren. Petter Cowley en Sylvester. En het is genaamd Do You Wanna Funk? Het is genaamd Do You Wanna Funk?

Hit Power FM. En we gaan verder met een plaatje van Tina Turner, Steamy Windows.

Stephanie Mills en Never Knew Love You Like Before. Heel mondvol. Dit is nog steeds Hits Power FM, de Graaf in de middag.

0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Always Power FM.
1: We gaan verder met Bluff. Harder dan ik hebben kan. Ik zeg welkom en blijf luisteren. Dit is Hits Power FM. De Graaf in de Middag. Goedemiddag.

0: Bikepack. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een botsing tussen een auto en meerdere fietsers in Vogelwaarde in de gemeente Hulst zijn mensen gewond geraakt. Ook kinderen zijn bij het ongeluk rond 12:30 's middags betrokken. De N290 is in beide richtingen afgesloten en hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De politieagent die vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot na een fatbike-roof in Capelle aan den IJssel, wordt niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie was het schieten gerechtvaardigd en handelde de agent volgens de geldende richtlijnen. De jongen had een doorgeladen vuurwapen bij zich en werd geraakt door een schot in de borst. De Zweedse regering trekt het plan in om de minimumleeftijd voor gevangenisstraf te verlagen van 15 naar 13 jaar. Volgens de minister van Justitie is er in het parlement te weinig steun voor het wetsvoorstel. Het kabinet werkt nu aan een nieuw voorstel om de strafrechtelijke leeftijdsgrens te verlagen naar 14 jaar. De Britse minister van Defensie Healey treedt af uit onvrede over het gebrek aan investeringen in de strijdkrachten. In zijn ontslagbrief bekritiseert hij premier Starmer en stelt dat het nieuwe begrotingsvoorstel de paraatheid verkleint en het land minder veilig maakt. Het begrotingsvoorstel is nog niet openbaar. Het weerbericht. Eerst zonnig. De bewolking neemt daarna vanuit het westen toe, tussen 15 en 17 graden. Tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden.
1: Gevonden.
0: Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
2: Hits Power. Of kamerbreed stereo.
3: Zo, maar dat klinkt pittig.
1: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente in de eurozone naar 2,25%. Een stijging van een kwart procentpunt. Hiermee probeert de ECB de inflatie te bestrijden, die in mei op 3,2% uitkwam, terwijl het ECB-doel rond de 2% ligt. De hogere inflatie wordt vooral veroorzaakt door gestegen gas- en olieprijzen, door problemen in de straat van Hormuz. TNO en de politie zijn gestart met een proef waarbij de uitstoot van vrachtwagens op een nieuwe manier wordt gemeten. Met een speciale snuffelbus en apparatuur langs de snelweg worden de uitlaatgassen op de weg geregistreerd en geanalyseerd. Vrachtwagens met te hoge uitstoot worden van de weg gehaald, maar chauffeurs krijgen nu alleen uitleg en geen boete. PVV-statenlid Ronald van Tichelen heeft een taakstraf van 200 uur gekregen voor poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, het doorrijden na een ongeval en het verstoren van een vergadering bij een Extinction Rebellion demonstratie in Haarlem. Het Openbaar Ministerie had 180 uur werkstraf geëist. Het slachtoffer liep een lichte hersenschudding en rug- en knieklachten op. Tellen Griekspoor is er op het gras van Rosmalen niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken. De Nederlander verloor met 7-6 en 6-4 van de Chinees Zhang Jizhen. Thijs Bogaert speelt later op de dag tegen Daniil Medvedev in de tweede ronde van het toernooi. Het weerbericht. Eerst zonnig. De bewolking neemt daarna vanuit het westen toe, tussen 15 en 17 graden. Tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: I don't

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. TNO en de politie zijn gestart met een proef waarbij de uitstoot van vrachtwagens op een nieuwe manier wordt gemeten. Met een speciale snuffelbus en apparatuur langs de snelweg worden de uitlaatgassen op de weg geregistreerd en geanalyseerd. Vrachtwagens met te hoge uitstoot worden van de weg gehaald, maar chauffeurs krijgen nu alleen uitleg en geen boete. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente in de eurozone naar 2,25%, een stijging van een kwart procentpunt. Hiermee probeert de ECB de inflatie te bestrijden, die in mei op 3,2% uitkwam, terwijl het ECB-doel rond de 2% ligt. De hogere inflatie wordt vooral veroorzaakt door gestegen gas- en olieprijzen, door problemen in de straat van Hormuz. Tellen Griekspoor is er op het gras van Rosmalen niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken. De Nederlander verloor met 7-6 en 6-4 van de Chinees Zhang Jizhen. Thijs Bogaert speelt later op de dag tegen Daniil Medvedev in de tweede ronde van het toernooi. PVV-statenlid Ronald van Tichelen heeft een taakstraf van 200 uur gekregen voor poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, het doorrijden na een ongeval en het verstoren van een vergadering bij een Extinction Rebellion demonstratie in Haarlem. Het Openbaar Ministerie had 180 uur werkstraf geëist. Het slachtoffer liep een lichte hersenschudding en rug- en knieklachten op. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power Live. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In de Ooipolder bij Nijmegen zijn twee schimmelsoorten gevonden die de kamsalamander bedreigen. De schimmels veroorzaken een huidinfectie die dodelijk kan zijn voor salamanders, kikkers en padden. Natuurbeschermers vragen wandelaars voorzichtig te zijn om verdere verspreiding van de schimmel te voorkomen. De landelijke ophokplicht voor pluimvee is opgeheven nadat die in de Gelderse Vallei als laatste regio werd ingetrokken. Ook het tentoonstellingsverbod voor vogels geldt niet meer, al zijn er nog wel strikte voorwaarden voor risicovogels op tentoonstellingen. Op zeer kleine schaal geldt bij Biddinghuizen en Marrum nog een ophokplicht. PVV-statenlid Ronald van Tichelen is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur voor onder meer poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag en het doorrijden na een ongeval. Hij reed bij een Extinction Rebellion demonstratie in Haarlem in op een klimaatactivist die een lichte hersenschudding en klachten aan rug en knie opliep. Het Openbaar Ministerie had 180 uur werkstraf geëist. TNO en de politie zijn gestart met een proef waarbij de uitstoot van vrachtwagens op een nieuwe manier wordt gemeten, met een speciale snuffelbus en apparatuur langs de snelweg. Tijdens het onderzoek wordt gekeken welke meetmethode het beste werkt voor toekomstige Europese regels. Vrachtwagens met te hoge uitstoot worden van de weg gehaald, maar chauffeurs krijgen nu alleen uitleg. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità.
1: Radio. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De landelijke ophokplicht voor pluimvee is opgeheven nadat die in de Gelderse Vallei als laatste regio werd ingetrokken. Ook het tentoonstellingsverbod voor vogels geldt niet meer, al zijn er nog wel strikte voorwaarden voor risicovogels op tentoonstellingen. Op zeer kleine schaal geldt bij Biddinghuizen en Marrum nog een ophokplicht. In de Ooipolder bij Nijmegen zijn twee schimmelsoorten gevonden die de kamsalamander bedreigen. De schimmels veroorzaken een huidinfectie die dodelijk kan zijn voor salamanders, kikkers en padden. Natuurbeschermers vragen wandelaars voorzichtig te zijn om verdere verspreiding van de schimmel te voorkomen. TNO en de politie zijn gestart met een proef waarbij de uitstoot van vrachtwagens op een nieuwe manier wordt gemeten. Met een speciale snuffelbus en apparatuur langs de snelweg. Tijdens het onderzoek wordt gekeken welke meetmethode het beste werkt voor toekomstige Europese regels. Vrachtwagens met te hoge uitstoot worden van de weg gehaald, maar chauffeurs krijgen nu alleen uitleg. PVV-statenlid Ronald van Tichelen is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur voor onder meer poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag en het doorrijden na een ongeval. Hij reed bij een Extinction Rebellion demonstratie in Haarlem in op een klimaatactivist die een lichte hersenschudding en klachten aan rug en knie opliep. Het Openbaar Ministerie had 180 uur werkstraf geëist. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM.

0: je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Asielzoekers die zich vanaf middernacht melden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vallen onder nieuwe Europese regels en krijgen binnen 6 maanden duidelijkheid over hun asielaanvraag. Aanvragen die tot en met vandaag worden ingediend vallen nog onder de oude regels en kunnen jaren duren. Vanaf morgen is er nog maar 1 gesprek met de IND en wordt de procedure deels digitaal. De bouw van ruim 30.000 nieuwe woningen in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo, Enschede en Helmond kan nog niet beginnen, omdat er geen geld is voor wegen en spoorlijnen naar de woningen. Het ministerie van Volkshuisvesting heeft geen budget meer voor infrastructuur. En het ministerie van Infrastructuur kampt met een tekort. Na de zomer besluit het kabinet welke projecten wel of niet doorgaan. De overheid gaat toch geen 8000 buitenlandse wetenschappers en studenten per jaar screenen om spionage te voorkomen. Minister Letschert van Onderwijs vindt het plan niet haalbaar vanwege de omvang, kosten en juridische bezwaren. Er komt tot en met 2031 wel 80 miljoen euro extra beschikbaar voor voorzorgsmaatregelen bij kennisinstellingen. Het stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesselanden blijft tot 1 oktober een veiligheidsrisicogebied. De politie mag in deze periode iedereen preventief fouilleren en auto's doorzoeken. De maatregel volgt op recente onrust waarbij wapens en munitie zijn aangetroffen en sprake was van vechtpartijen, een steekpartij en oproepen tot illegale feesten. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

0: hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix.
1: Hits Power FM.

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is al.

0: Doorway.
1: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.
5: Hitspower FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Directeur Tanja Boeien van Jeugd Lelystad is door de gemeente ontslagen na onderzoek onder oud-medewerkers. Volgens de gemeente heeft Boeien medewerkers bedreigd, vernederd, gecontroleerd met camera's, mogelijk afgeluisterd en tegen elkaar opgezet. Lelystad overweegt aangifte te doen en Boeien geeft geen commentaar. Het stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesselanden is deze zomer aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en auto's controleren. De maatregel is verlengd na incidenten met vechtpartijen, een steekpartij, harde muziek en het aantreffen van verboden wapens. De documentaire serie De Afhaal Chinees, thuisbezorgd, van Kian van Binsbergen heeft de zilveren Nipkoopschijf gewonnen. De NTR-podcast De Rolverdeling van Sarah de Monchy won de zilveren reismicrofoon. Tijdens de uitreiking in Amsterdam kregen Het Verhaal van Nederland en de AT5-podcast De Vondeling speciale vermeldingen en kreeg het NOS Jeugdjournaal de erezilveren Nipkoopschijf. Horecaondernemers moeten betalen voor het uitzenden van WK-wedstrijden op grote schermen, bijvoorbeeld op een marktplein. Dat schrijft minister Letschert aan de Tweede Kamer, omdat de NOS wettelijk verplicht is hiervoor geld te vragen. De vergoeding is tijdens het laatste EK verlaagd tot ongeveer 80 cent per bezoeker per wedstrijd. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is H-Power.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Directeur Tanja Boeye van Jeugd Lelystad is door de gemeente ontslagen na onderzoek onder oud-medewerkers. Volgens de gemeente heeft Boeye medewerkers bedreigd, vernederd, gecontroleerd met camera's, mogelijk afgeluisterd en tegen elkaar opgezet. Lelystad overweegt aangifte te doen en Boeye geeft geen commentaar. Het stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesselande is deze zomer aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en auto's controleren. De maatregel is verlengd na incidenten met vechtpartijen, een steekpartij, harde muziek en het aantreffen van verboden wapens. De documentaire serie De Afhaalchinees, thuisbezorgd, van Kian van Binsbergen heeft de zilveren Nipkoopschijf gewonnen. De NTR-podcast De Rolverdeling van Sarah de Monchy won de zilveren reismicrofoon. Tijdens de uitreiking in Amsterdam kregen Het Verhaal van Nederland en de AT5-podcast De Vondeling speciale vermeldingen en kreeg het NOS Jeugdjournaal de erezilveren Nipkoopschijf. Horecaondernemers moeten betalen voor het uitzenden van WK-wedstrijden op grote schermen, bijvoorbeeld op een marktplein. Dat schrijft minister Letschert aan de Tweede Kamer, omdat de NOS wettelijk verplicht is hiervoor geld te vragen. De vergoeding is tijdens het laatste EK verlaagd tot ongeveer 80 cent per bezoeker per wedstrijd. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door
1: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. In mono of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt prettig.
1: It's Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Directeur Tanja Boeye van Jeugd Lelystad is door de gemeente ontslagen na onderzoek onder oud-medewerkers. Volgens de gemeente heeft Boeye medewerkers bedreigd, vernederd, gecontroleerd met camera's, mogelijk afgeluisterd en tegen elkaar opgezet. Lelystad overweegt aangifte te doen en Boeye geeft geen commentaar. Het stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesselanden is deze zomer aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en auto's controleren. De maatregel is verlengd na incidenten met vechtpartijen, een steekpartij, harde muziek en het aantreffen van verboden wapens. De documentaire serie De Afhaalchinees, thuisbezorgd, van Kian van Binsbergen heeft de zilveren Nipkoopschijf gewonnen. De NTR-podcast De Rolverdeling van Sarah de Monchy won de zilveren reismicrofoon. Tijdens de uitreiking in Amsterdam kregen Het Verhaal van Nederland en de AT5-podcast De Vondeling speciale vermeldingen en kreeg het NOS Jeugdjournaal de erezilveren Nipkoopschijf. Horecaondernemers moeten betalen voor het uitzenden van WK-wedstrijden op grote schermen, bijvoorbeeld op een marktplein. Dat schrijft minister Letschert aan de Tweede Kamer, omdat de NOS wettelijk verplicht is hiervoor geld te vragen. De vergoeding is tijdens het laatste EK verlaagd tot ongeveer 80 cent per bezoeker per wedstrijd. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

alles doen. Je weet wel wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zeg je, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis. Blok op je hoofd in. En maar hoop weg.

0: Right op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Directeur Tanja Boeien van Jeugd Lelystad is door de gemeente ontslagen na onderzoek onder oud-medewerkers. Volgens de gemeente heeft Boeien medewerkers bedreigd, vernederd, gecontroleerd met camera's, mogelijk afgeluisterd en tegen elkaar opgezet. Lelystad overweegt aangifte te doen en Boeien geeft geen commentaar. Het stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesselanden is deze zomer aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en auto's controleren. De maatregel is verlengd na incidenten met vechtpartijen, een steekpartij, harde muziek en het aantreffen van verboden wapens. De documentaire serie De Afhaalchinees, thuisbezorgd, van Kian van Binsbergen heeft de zilveren Nipkoopschijf gewonnen. De NTR-podcast De Rolverdeling van Sarah de Monchy won de zilveren reismicrofoon. Tijdens de uitreiking in Amsterdam kregen Het Verhaal van Nederland en de AT5-podcast De Vondeling speciale vermeldingen en kreeg het NOS Jeugdjournaal de erezilveren Nipkoopschijf. Horecaondernemers moeten betalen voor het uitzenden van WK-wedstrijden op grote schermen, bijvoorbeeld op een marktplein. Dat schrijft minister Letschert aan de Tweede Kamer, omdat de NOS wettelijk verplicht is hiervoor geld te vragen. De vergoeding is tijdens het laatste EK verlaagd tot ongeveer 80 cent per bezoeker per wedstrijd. Het weerbericht. In de avond en nacht bewolkt en lange tijd regenachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Vrijdag heeft de bewolking de overhand en valt van tijd tot tijd regen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één.

0: Smartphone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Nieuws op de radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Directeur Tanja Boeye van Jeugd Lelystad is door de gemeente ontslagen na onderzoek onder oud-medewerkers. Volgens de gemeente heeft Boeye medewerkers bedreigd, vernederd, gecontroleerd met camera's, mogelijk afgeluisterd en tegen elkaar opgezet. Lelystad overweegt aangifte te doen en Boeye geeft geen commentaar. Het stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesselande is deze zomer aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en auto's controleren. De maatregel is verlengd na incidenten met vechtpartijen, een steekpartij, harde muziek en het aantreffen van verboden wapens. De documentaire serie De Afhaalchinees, thuisbezorgd, van Kian van Binsbergen heeft de zilveren Nipkoopschijf gewonnen. De NTR-podcast De Rolverdeling van Sarah de Monchy won de zilveren.